Dat ken ik, Gerry, dat ken ik. Je gaat niet allemaal deelten bij Gerry. Geen dat je bier is Italiaan aan mij beneden, maar weet je, Gerry. Met Italiaan aan mij toch niet dat hoor, Gerry. Maar geen nood is geboren, die is niet zeer. Jan, doe je niet naar het kind, Gerry. Geen dat staat je heugen spin. Geen dat staat je heugen spin, Gerry. Naar oneer om je te zeggen. Naar oneer om je te winnen, zeggen, om winnen. In het licht mij te zeggen.